0: 3 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 35.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkelt tot aan Look. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 6 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
0: 7 uur.
3: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
4: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
5: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
4: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten en moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
6: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
4: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen heeft aangevallen in Bahrein en Kuwait. Het is een reactie op de Amerikaanse aanvallen van een paar uur eerder. Over schade en slachtoffers is niets bekend. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Er zijn in Nederland nu bijna 130.000 internationale studenten. Dat zijn er minder dan een jaar geleden. Het is voor het eerst sinds 2006 dat dat aantal daalt. Vooral bij studenten uit Duitsland en China is een afname te zien. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
2: En je weet wat er speelt.
3: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de messenaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
4: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeting across Northern Ireland. What's going on?
3: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
5: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
3: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wijven en je oren.
2: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn opnieuw mensen de straat opgegaan naar aanleiding van een messenaanval door een migrant. De politie werd bekogeld, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden getelde stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez. Maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. De Radio 3.

0: weet wat er speelt.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
2: Verzekeringen en hypotheken.
3: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 9 uur.
4: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont hoorde het gebeuren.
6: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
5: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
7: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
5: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. In de week voor kerst wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. Vorig jaar werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor Spieren voor Spieren. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Zeker 13 vrouwen beschuldigen hem daarvan. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. In de strijd om het presidentschap van Peru gaat het nek aan nek tussen de rechtsconservatieve Keiko Fujimori en de linkse kandidaat Roberto Sanchez. Sanchez lag de afgelopen dagen flink voor, maar nu heeft Fujimori de leiding genomen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.

0: 10 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
3: Origineel en uniek. En dan ook nog de beste muziek. Dit is Outfit met Lisbeth en Hattie.

0: Een hele goede morgen en welkom bij Outfit, het programma van Radio 350, speciaal voor de jeugd van toen. En wij zijn er weer op deze zonovergoten dag. Na regen komt zonneschijn. Nou, dat is wel van toepassing.
1: Oh, echt
0: wel. Ga de water weer.
1: Jongen.
0: Waar staat hier ook?
1: Nou, Sunny. En onweer een jongen.
0: Oh ja, nee, ja, flitsen inderdaad.
1: En, ja, nee, gisteren was echt knudden met Rietje.
0: Ja.
1: En eergisteren. En maar, die gisteren daarvoor.
0: Ah, dat komt weer mooi weer.
1: Ja, nee, maar ze hebben nou mooi weer beloofd, toch?
0: Zeker.
1: Dus daar gaan we vanuit. We blijven positief.
0: De komende 2 uur, dus tot de klok van 12, zijn we heel graag bij u, bij jou, bij jullie. En wie zijn wij? Hetty. Goedemorgen.
1: Yo.
0: En Lisbeth. En we hebben gasten in de studio.
1: Ja. We hebben gasten in de studio en wij hebben eens eventjes wat dingetjes bedacht. Omdat wij toch wel graag weer, toch weer wat gasten willen hebben. En aangezien dat ik heel dicht bij het vuur zat bij ons in een straatje, heb ik dus mijn buurman gevraagd. En dat is Rick Flim. En hij heeft dus samen met Erik Brinks weten ze dus een heleboel, tenminste dat hoop ik, van het Anjeveldje. En het Anjeveldje, dan zeg je misschien van ja, het Anjeveldje.
0: Ja.
1: Nou, dat deed ik dus ook een klein beetje. Dus daarom hebben we ze uitgenodigd om ze eventjes uitleg te geven wat het precies inhoudt.
0: Nou, heel eerlijk gezegd had ik er nog nooit van gehoord. Dus dat is natuurlijk niet.
1: Nou, ik heb er wel van gehoord. Maar dat zeg ik, de bekendheid is niet, vind ik zelf, niet optimaal. Dus vandaar de uitnodiging. En omdat ik las dat het allemaal weer opnieuw netjes wordt gemaakt, enzovoort. Dus ik wil daar meer van weten.
0: Zeker. Nou, en we hebben dit natuurlijk overgoten met de herkenbare muziek. Daar gaan we ook eerst mee beginnen. En vervolgens gaan we beginnen met het interview.
1: Oké.

0: Daar zijn we weer.
1: Ja, nou, ik zat te wachten op jou. Ik denk, oh, ze gaan even wat vertellen.
0: Nou, ik denk, je moet de muziek altijd een beetje wegschuiven. Want anders dan gaat hij iets te snel. Ja, dan klopt de volgende alweer aan de deur. Ja, dat moeten we niet hebben.
1: Nee, dat hebben we inmiddels geleerd. Hè?
0: Precies.
1: Nou, dan gaan we maar van start. We hebben een interview over alles wat te maken heeft met het Anjerveldje. Dat is eigenlijk het onderwerp hier. Tegenover mij zit Rick Vlim en Erik Brinks. En volgens mij willen de heren zichzelf ook eventjes voorstellen wat ze doen, wie ze zijn en hoe ze hierbij zijn gekomen. Dat vind ik eigenlijk wel een hele mooie. Je hebt geen geluid.
2: Ja?
1: Ja, toch wel.
0: Ja, zeker wel.
2: Wie van ons tweeën mag beginnen, Hattie?
1: Ja, nou ja, wat jij wil.
2: Nou, dat zal ik me even voorstellen. Ik ben Rick Vlim, 52. Ik ben woonachtig in Rijssen, mijn hele leven al. En ik ben monumenteel, ben getrouwd, twee kinderen. Ik ben monumenteel werkzaamheden bij Testegen Bouw en Vastgoed. Daar ben ik werkzaam als vastgoedcoördinator. En ik zit hier omdat ik mijn buurvrouw Hattie getipt heb over het Anjerveld. En om daar ook wat bekendheid aan te geven, misschien ook via de radio. En nou ja, goed, het Anjerveldje op zich, dat zal Erik Brinks verder wel even uitleggen hoe dat in elkaar zit, denk ik. Nou, hoe ben ik daarbij gekomen? 3 jaar geleden is bij mij PTSS geconstateerd. Daarbij ben ik wat hulp gaan zoeken. En via kom je dan steeds verder in het Veteraneninstituut. En krijg je daar ook wat meldingen en dingetjes van. En voor je herstel is het gewoon heel goed om daar met mensen die andere veteranen mee op te trekken. En daar je dingetjes mee te delen. En zodoende kwam ik via bij een initiatief van een veteraan die een soort van bankje plaatste bij het Anjerveld. En daarbij een soort van bekendheid aan te geven. Om daar ook eens te gaan zitten en bij stil te staan wat nou eigenlijk zo'n Anjerveldje inhoudt en wat daar is. En zodoende heb ik Erik Brinks via de gemeente is bij me gekomen en gezegd van hey, leuk initiatief, zo'n bankje. Maar zegt hij, het Anjerveldje is niet zo op het moment dat het zo leuk is. We moeten eigenlijk dat hele Anjerveldje aanpakken. Nou, en zodoende ben ik met Erik Brinks bij het Anjerveldje, met het verbeteren van het Anjerveldje gekomen.
1: Oké. En Erik, wat is jouw verhaal?
3: Nou, Rick heeft inderdaad mij daarover benaderd. En dat was koren op de molen van mij, moet ik zeggen. Want het Anjerveldje zag er inderdaad niet uit. Het is namelijk zo.

0: Anjeveldjes worden landelijk, dus door de landelijke organisatie van Veteranendagen, worden de witte Anjeveldjes als erkenning voor onze veteranen, worden die overal aangelegd. Dat is ook op de website te zien. Landelijk staan we dus ook op de plattegrond.
1: Mm-hmm.
0: En ja, als die witte anjes bloeien, is het een prachtig veldje en ziet het er ook keurig uit. Maar die anjes houden een keer op te bloeien. En de rest van het jaar is het gewoon een heel dor veldje. En de praktijk is dan dat mensen denken, oh, dat is een afvalplekje. Met name hondenpoepzakjes en dat soort dingen die verdwijnen dan in zo'n ereveldje. Nou, dat is toch verschrikkelijk. Dus ik dacht, dit gaat niet goed komen. Toen kwam Rick bij mij op de lijn. Ik zei, ja Rick, ik ben er al mee aan het worstelen. Want wij willen dat Anjeveldje graag een update geven. Ik zeg, wat we doen is, we maken een werkgroepje, stellen we samen. Met collega's van mij van de buitendienst.
1: Mm-hmm.
0: Rick is uiteraard dan als initiatiefnemer daar uiteraard ook ingekomen. En zo hebben we samen een opdracht gekregen van een collega van mij, van de buitendienst, een teammanager. Taco Noorderbos is dat. En die zegt, joh, werken jullie nou eens wat uit? Wat is nou leuk om een witte Anjeveldje het hele jaar door leuk te houden? Nou, ik had zelf een idee van, we maken een bestrating met een witte Anje-uiting daarin. Nou, dan krijg je natuurlijk onkruid wat ertussen komt en dat soort zaken allemaal meer. Dus Rick zegt, ik werk bij een aannemer. Heeft hij net genoemd. Ik zal de naam niet noemen. Maar goed, in ieder geval om daar een betonplaat te storten. En dan in die betonplaat zouden we dan een witte anjeruiting. Er zijn van die speldjes ook, hè, van die witte anjerspeldjes. Mm-hmm. En zo'n speldje had ik bij me. Ik zeg, zo'n anjer moet het gewoon worden. En dat moet in dat beton komen. We hadden Henk Seppenwolde. Noir Henkie, noemen we ook wel, hè? Of Zwarte Henkie, het Riesus.
2: Ja, Black Henkie.
0: Black Henkie wordt ook wel gezegd.
3: Black Henkie.
0: De oude bejoeden neurigt. En Henk zegt van, ja, moet luisteren. Als je dat zo doet, daar komt water in die anjer. En dat gaat, ja, corrigeren. En dat is niet een goed idee. Nou, uiteindelijk, lang verhaal kort gemaakt, zijn we uitgekomen bij Ruttekamp Natuursteenbedrijf. En we hebben daar gekeken. En ik heb die speld meegenomen. Ik zeg, Gert-Jan, zo'n familie van mij trouwens. Zeg, Gert-Jan, kun je even aan deze speld iets leuks maken? Dat wij de bodem van het Anjeveld altijd een witte Anje-uiting hebben. We zetten daar wat bakken met witte Anjes op als die bloeien. Zijn ze uitgebloeid, zijn die bakken gewoon, poten we andere bloemetjes in. Maar die witte Anjer, het symbool van onze veteranen, blijft het hele jaar door in zicht. En dat wordt ook in een bordje vertaald wat erbij hangt. En zodoende gaan we dat doen. Nou, hij heeft dat uitgewerkt. Dat is een prachtig resultaat geworden. En volgende week zaterdag 20 juni is de plaatselijke Rijse Holte Veteranendag. En dan gaan wij dat prachtige mooie veldje, die een hele goede update heeft gehad, gaan we dan onthullen. Dat doet de burgemeester met, ik had zelf voorgesteld, de oudste en de jongste veteraan. En nou ja, daarna, daar is uiteraard iedereen die ook meeluistert welkom die ochtend. Om 10:00 begint de ceremonie daar. We doen er ook, zoals elk jaar wij organiseren als comité herdenkingen elk jaar de plaatselijke veteranendag voor het college. En we doen daar ook een ceremonie bij. We hijsen daar vlaggen. Er staat een trompetist bij die het Wilhelmus speelt. Het wordt echt een militaire ceremonie. Dus dat gebeurt daar ook. Nou, daarna is er wat toespraak door de burgemeester en dat soort dingen. En dan is het veldje geopend. En dan gaan we als veteranen verder met de veteranendag hier in Parkgebouw. We hebben een prachtige presentatie van een van de veteranen die vanuit zijn missie prachtige beelden laat zien. Dat is altijd erg indrukwekkend.
1: Mm-hmm.
0: En een verhaal houdt bij wat zijn missie is geweest. Dus dat is eigenlijk, dat zijn de inhoud van onze plaatselijke veteranendagen.
1: Ja. Oké, dat is eigenlijk wel. Het is een heel mooi initiatief. Je zei net van, de opening wordt gedaan door de jongste en de oudste veteraan. Hoe jong is de jongste en hoe oud is de oudste?
0: Dat is een hele goede vraag. Ik hoopte dat je die niet zou stellen.
1: Oh.
0: Maar goed, de jongste weet ik niet precies. Maar er zijn hele jonge veteranen die al op missie zijn geweest. Ik kijk naar Rick, want die kent de hele club. Wie zou ongeveer de jongste zijn, Rick?
2: Ik zou het echt niet zelf niet weten.
0: Nou, Rick weet het niet.
1: Ik weet
0: wel dat meneer Aufderhaar, dat is een veteraan uit Holten.
1: Ja.
0: Die was vorig jaar al 102, dus die zou maar zo 103 kunnen zijn.
1: En hij is erbij.
0: Hij is er. Ik heb de lijst van aanmeldingen niet gezien. Die krijg ik maandag. En dan zie ik of meneer Aufderhaar er weer bij is. En meneer Aufderhaar is inderdaad, als hij er nog in leeft en komt, dan is hij 103.
1: Och jongens, ik vind dat fantastisch als dit soort mensen er dan nog bij zijn.
0: Nou ja, die hebben het ook echt bewust ook de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ja. Want ons witte Anjeveldje is een onderdeel van ons ereveld op de hoek Huttenwal, Dr. Stokkenstraat. Daar is destijds al een zuil geplaatst die door Bloemendaal in vorm belangeloos is ontworpen. Mm-hmm. En Schoten constructiebedrijf heeft belangeloos daar een hele mooie zuil geplaatst voor alle omgekomen reizenaren die we daar herdenken. En waarom is dat nou precies op die Huttenwal? Omdat op de Huttenwal in de oorlog de V1 is neergekomen. En er zijn best wel veel burgerslachtoffers gevallen, maar ook jongens van de brandweer destijds. Daarom is de brandweer ook elk jaar bij onze herdenking betrokken. En hebben ook de erewacht vanuit de brandweer. Maar er zijn 3 brandweerlieden zijn daar gesneuveld tijdens het neergaan van die V1 daar, tijdens het blussen. Iets verderop staat een grote kei voor in de Huttenwal. Dat is de Liberation Route die daar een uiting geeft. Daar kun je iets scannen. En dan kun je zelfs die hele geschiedenis van die V1 die daar neergekomen is, kun je inderdaad daar ook zien. En onze stadsgilders, dus de stadsgilders, dat zijn de mensen die de stadswandeling verzorgen vanuit het Rijksmuseum, die lopen ook vaak langs deze oorlogsmonumenten, laat ik het dan maar zo zeggen. We hebben daar ook een maple leaf geplant, jaren terug. Omdat het ons ereveldje was. En een maple leaf is een esdoornboom. En het blad daarvan is het symbool van Canada. Dus in de Canadese vlag zit de maple leaf. Dus het esdoornblad. Die staat daar ook. Dus het is een ereveldje, daar staat ook een vlag van ons als comité. En daar zal het volgende week zaterdag allemaal gaan plaatsvinden.
1: Oké. Ik ga jullie even wat vragen stellen onder de muziek. Dus Lisbeth gaat even instarten en dan kom ik even bij jullie.
0: Prima.

0: Ja, is dit alles? Ja. Nou, ja. Is dit alles?
1: Het was een verzoekje overigens. Een liedje van Doe Maar. Dus ik denk, nou, dan draaien we deze.
0: Precies, daarom. Wij gaan verder met ons interview. Want natuurlijk hebben wij nog wel wat aantal vraagjes. Ik had net al aan Erik gevraagd. Waarom... hij heeft dus al duidelijk aangegeven dat het dus de plek is waar een F1 terecht is gekomen. Maar ik heb dan weer het Lentfort, dat is eigenlijk de plek waar het monument staat en waar het altijd gebeurt, laat ik het dan maar zo zeggen. Waarom is daar dan geen plek gemaakt om deze herdenking te doen?
2: Nou ja, hele goed. Maar op het Lentfort staat de zuil van de oud-Indiëgangers. Dus ja. wij herdenken ook de mensen die in Indië zijn omgekomen. Mm-hmm. De oud-Indiëgangers, daar zijn er eigenlijk geen meer van. De meesten in reizen zijn daarvan overleden. En wij hebben dus als comité gezegd, wij zorgen... dat was Gerrit Harbers die het altijd daarvoor verzorgde. En die zorgde elk jaar netjes voor een krans namens de oud-Indiëgangers. En die had een bepaald geldbedrag in pot. En hij zegt, Erik, wat moet ik ermee? Ik word ouder als ik straks kom te overlijden. Dan gaat dat door wat betreft de kranslegging bij ons monument. Ik zeg, Gerrit, dat gaan we regelen. Dus ik heb dat destijds met burgemeester Arco Hofland... ben ik bij Gerrit Harbers geweest. En we hebben daar het geldbedrag op de gemeentelijke rekening gestort. En de afspraak is gemaakt destijds met het college... dat tot in lengte van jaren het gecontinueerd blijft... dat daar een krans wordt gelegd bij hun monument... namens de oud-Indiëgangers. Mm-hmm. Dus dat hebben we zeker gesteld. Dat is mooi. Dus dat is daar ook. Het monument wat erachter zit... is destijds door de Bond van Oudstrijders georganiseerd... en daar neergezet, ook in overleg met de gemeente. Het is daar bij die oude begraafplaats... En de ruimte is daar beperkt. Met name ook als je kijkt hoe wij daar elk jaar ontzettend veel mensen... en het wordt elk jaar weer meer, krijgen die daar de herdenking komen bijwonen. Dat streelt ons natuurlijk van de ene kant ook. Maar van de andere kant worstelen we als comité er ook mee. Hoe krijgen wij al die mensen daar op die stoeptegels te staan? Want we willen ook niet dat ze bij de buren in de tuinen staan. Nee, en dat gebeurt dus ook. Dus de ruimte is daar beperkt. En omdat inderdaad die V1 daar op die Huttenwal is neergestort... en daar toch eigenlijk wel een historisch moment was... hebben we destijds besloten... we maken daar ergens een plekje waar we onze reizigers... want

0: dat zijn echt de Tweede Wereldoorlog slachtoffers daar aan de Lentversweg. Maar waar we onze Rijsense slachtoffers herdenken. Nou, wat is dan een mooiere plek? Op die plek daar, om daar het te doen waar die V1 is neergestort en waar echt serieus veel mensen mee om zijn gekomen.
1: Ja.
0: En het is leuk om bij die Liberation Route die QR-code te scannen en daar de geschiedenis van te horen. Jeugd doet dat ook, maar onze stadsgilde doet dat ook. De stadswandelgilde. Dus die komen daar ook op die plek. Mm-hmm. En daarom is de keus geweest om het daar te doen.
1: Oké, duidelijk. Ja. Rick. Ik heb met jou al een klein gesprekje gehad en ik weet wat er allemaal achter je ligt. Ik wil je wat vragen stellen en je hebt zelf aangegeven, als het te dichtbij komt, dan laat ik het merken, dus dat is fijn. Wat is jouw connectie met de veteraan? Waar ben jij allemaal geweest?
2: Ja, Hetty, ik ben ooit eens als dienstplichtige in Roosendaal opgekomen bij de KCT. En daar de opleiding niet afgemaakt, omdat ik eigenlijk niet had mogen goed worden gekeurd. Ik had ooit eens een dubbele open beenbreuk gehad. En die speelde mij tijdens de opleiding patten. En toen heb ik gezegd van oké, prima dat ik de opleiding niet mag afmaken. Ik vond het jammer. Ik was al bijna 8 weken onderweg. En toen heb ik gezegd, ik wil toch wel iets leuks doen. Of in ieder geval iets meer invulling geven als alleen dienstplichtige. Want ik was toen als dienstplichtige bij Defensie. En toen zeiden ze van, je kan aanschuiven iets verderop in Ossendrecht. Want Roosendaal-Ossendrecht is niet zo ver van elkaar. En dan kun je als chauffeur naar Bosnië. Nou, dat leek me echt leuk om te doen. Hè? Dus echt iets invulling geven en iets goeds te doen. Hè? Als humanitair chauffeur, dienstplichtige in Bosnië, goederen rondrijden. Dus iets goeds doen voor de bevolking daar. En zodoende ben ik in april 94 naar Bosnië. Voor de opleiding voor Bosnië gegaan. En ik ben diezelfde jaar ergens in naar de BOVAC. Augustus was dat volgens mij. Ben ik naar Bosnië afgereisd tot en met 95 april. Je bent dan 20 jaar, je bent onbevangen, je kan de hele wereld aan en je komt dan in een gebied dat net iets anders is dan thuis. En de eerste paar weken is alles nog een beetje ongewoon, maar heel langzaam beginnen dingen gewoon te worden. En het zijn niet de leukste dingen, het zijn niet de dingen die wat je normaal thuis ziet. Dus ongewone dingen worden gewoon. En daar leer je mee omgaan. En dat zijn kleine traumaatjes, heb ik nu geleerd. Die zich heel langzaam opstapelen en dat wordt steeds meer. Maar ja, ik voelde mij als militair voelde ik me fijn. En ik voelde me eigenlijk een beetje, dat is wel mijn roeping. Dat ik wilde doen. En daar ben ik mee doorgegaan. En dat heb ik bijna 9 jaar of 11 jaar volgehouden. Waarvan 3 jaar bij de landmacht en de rest van de jaren bij de luchtmacht. Ik heb een hele leuke tijd gehad op de vliegbasis Twente. Ik ben uitgezonden ook geweest naar Italië bijvoorbeeld. Dat zijn toch uitzendingen die zijn wat anders dan conflictgebieden. Maar ja, ook de luchtmacht gaat naar andere conflictgebieden. En zodoende ben ik aan het eind van mijn landmachtperiode naar Burundi geweest voor een paar weken. En daarnaast ook naar Afghanistan, Irak. En daar hebben zich ook weer dingen afgespeeld. En dat zijn dingen als je denkt van, dat kan ik allemaal wel aan. Want ik ben een stoere Rijsense jongen. En ik kom uit een goed nest, dus dat komt allemaal wel goed. Nou, uiteindelijk gebeurde er wat binnen Defensie. En daar was ik heel kwaad om. En ik heb zo de deur dichtgesmeten in 2006. En ik heb gezegd, ik hoef jullie nooit weer te zien. En ik gooi alles aan de kant. Dus ik heb alles in dozen gestopt. Dat heb ik dan nog wel gedaan. En op de zolder neergezet. En ik ben aan het werk gegaan. Ik ben eerst bij een aantal reisbedrijven aan het werk geweest. En voor een paar jaar terug werd het lontje steeds korter. Ik werd steeds vervelender thuis. Ik sliep niet meer. Dan zul je ergens hulp moeten zoeken. En die hulp heb ik gekregen vanuit het Veteraneninstituut. En dat is echt heel goed geregeld in Nederland nu. Ik ben in 2006 dienst uitgegaan. Toen was het allemaal niet zo goed geregeld. Uiteindelijk zijn ze door schade en schande wijzer geworden. En uit de Bond van de Nederlandse Oorlogsslachtoffers is het Veteraneninstituut ontstaan. En dat Veteraneninstituut, daar wensen echt goede professionals. En die helpen je ja, verder. En dan kom je uiteindelijk bij, voor mij was dat de GGZ Drenthe terecht. Dat is een specialisatie van de GGZ Drenthe, is geuniformeerde. Dus dat is voor politie, brandweer en militairen. En inmiddels ook voor ambulancepersoneel. En daar helpen ze je met PTSS. Want uiteindelijk is dat dan 3 jaar geleden bij mij geconstateerd. En dan leren ze je hoe daarmee om te gaan. En ze zeggen gelijk van ook van, ja, we kunnen het niet wegnemen. Het zit in je en het blijft bij je. Mm-hmm. Het enige wat we kunnen is ermee omgaan. En het nu daar zo over praten, heb ik daar geleerd. Dus afgelopen april heb ik mijn therapie afgesloten. En heb ik dusdanig veel bagage meegekregen. Wel genoeg goede bagage meegekregen om daar mee om te gaan. En ook zo mee om te gaan dat je ook weer terug durft te gaan naar veteranen toe. En dat je dus durft te praten over wat je overkomen is. En dan kom je er dus achter dat dat helemaal niet zo uniek is. Dat je dus helemaal niet zo raar bent. En dat dat helemaal niet zo erg is. Dat je dan helemaal geen wat je bent. Wat je dan denkt dat je dan bent. Want wat ben je dan? Hè? Wat ben ik nu? Ben ik dan ziek? Of ben ik dan een watje? Of ben ik dan door het ijs gezakt? Of ben ik dan helemaal geen goede militair geweest? Nee, het is heel normaal dat je als normaal mens in de normale samenleving reageer op andere dingen die normaal zijn. En dat is wat je overkomt. En dus zodoende ben ik dus meer het verbinding gaan zoeken. Ik ben inmiddels ook contactpersoon voor de BNMO. Wat doe ik daar? Als mensen in de problemen hebben of denken van, ik heb hetzelfde als Rick. En dan kunnen ze bellen en dan nemen ze contact op met de BNMO. En dan wordt er gekeken in de buurt van wie is de contactpersoon die dichterbij is. Of wie zou het meest geschikt voor hem kunnen zijn. En dan neem ik contact op met desbetreffende. En als nul de lijns, dus ik ben geen specialist, ik ben geen psycholoog of wat dan ook. Maar als nul de lijns is het een luisterend oor soms. Hè? Dus dat is soms is luisteren het beste antwoord om te geven op een verhaal. En als het nodig is, verwijs je je door naar specialisten en binnen het Veteraneninstituut, waar ze dan verder geholpen worden. Dus dat is een beetje mijn verhaal. En zodoende ben ik ook dus ook met het veteranenbankje in contact gekomen.
1: Ja.
2: En zodoende wil ik ook eigenlijk meer het veteranen idee binnen reizen ook wat meer leven inblazen. Want ja, ik mis toch hier en daar nog wel eens het contact met veteranen. Ook bijvoorbeeld bij de Nationale Herdenking, of de Nationale Herdenking 4 mei. Vorig jaar ben ik op de Dam geweest als veteraan. En dan sta je dus in het Erecolor op de Dam in Amsterdam. En dat is best wel indrukwekkend. En dat is best leuk om te doen. Het is voor mij ook emotioneel dat ik daar weer aan denk. En dat zou ik ook wel mooi vinden, dat in reis ook, dat de veteranen in reizen daar ook weer betrokken bij worden. En dan bijvoorbeeld met een kranslegging of wat dan ook. Of ja, bijvoorbeeld in, ja, in de erewacht. Dat zou heel mooi kunnen. Want veteranen hebben dus de mogelijkheid om tegen een kleine vergoeding een veteranentenue aan te schaffen. Die wordt op maat gemaakt. Dat is een bedrijf in Amsterdam die dat doet. Vanuit het Veteraneninstituut. En daar kun je onderscheidingen dan weer op plaatsen als je dat wil. Of in ieder geval dingen die je denkt van waar je trots op bent. Die je dragen wilt. En dan zodoende kun je dus ook een erewacht voor veteranen instellen.
1: Oké, okay. Nou, ik vind het een heel bijzonder verhaal. En ik moet heel eerlijk zeggen, en niet omdat je mijn buurman bent, maar ik ben trots op je.
2: Nou, dank je.
1: Dus.
3: Nou, ik wil ook even zeggen, want je zei van, nou, ik denk ik ben een stoere reizigersjongen, maar ik vind het pas echt stoer dat je daarover praat.
1: Ja.
3: Ook wat je gedaan hebt natuurlijk, maar ook dat je erover praat. Hè. Je kwetsbaar opstellen, dat is voor heel veel mensen heel lastig. En ik denk in jouw situatie helemaal. Ja, als je traumatische dingen meemaakt en zo'n diagnose hebt en daarover praat. Ja, dat is pas stoer.
2: Ja, en dat kun je niet zomaar. Dat leren ze in je therapie, ook met lotgenoten. En dan zit je echt, ik heb zelf niet zo'n uitstraling als veteraan dat ik vol met tatoeages zit. Maar je hebt er echt, ik heb echt met mannen aan tafel gezeten die in gewoon in elkaar storten. En zit daar als jongetjes met elkaar te huilen om dingen die dan niet normaal zijn. En dat zijn dan hele grote stoere kerels. En dan blijken dan gewoon net zulke zachte jongens te zijn als je zelf bent.
1: Het uiterlijk zegt niks.
2: Nee.
1: Het zijn stoere kerels met een piepklein hartje.
2: Ja.
0: Het Veteraneninstituut zegt, die heeft een mooie leus, in dienst voor de vrede. En nou, daar moeten we allemaal met elkaar dankbaar voor zijn.
1: Ja.
0: Het Veteraneninstituut heeft ook het initiatief genomen om dat witte Anjeveldje landelijk in plaatsen neer te leggen. Daar doen wij het voor.
1: Precies.
0: Voor jongens zoals Rick.
1: Ja.
0: Het is respect voor dat wij in vrede leven dankzij onze veteranen.
1: Ja, absoluut.
0: Dus wij zijn in die zin... ik zie dat je zelf nog even emotioneel wordt, Rick. Maar dat is het waar wij het voor doen. En dat respect moeten mensen ook kunnen opbrengen. Als we daar langs lopen en vooral dat ook, dat het gaat om die mensen die voor ons zorgen dat we vrede hebben.
3: Ja, nou ja, precies. Ook een heel groot voorbeeld is natuurlijk op 4 mei 2 minuten stil. Mijn dochters zijn inmiddels al wat ouder, maar die moesten van ons van kleins af aan daaraan meedoen. En ook als ik kleinkinderen mag krijgen, binnenkort is dat hopelijk zo. Maar dan weet ik zeker dat mijn dochters dat ook overbrengen. En je moet het overbrengen aan de jeugd. Hoe belangrijk dat is. En het is, ja, je kunt daar niks mee veranderen. Maar ik denk wat het belangrijk is, ook zeker nu ik jouw verhaal hoor, dat het zo belangrijk is dat mensen ook gezien worden.
0: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ja. Daarom zijn wij als comité ontzettend op de jeugd. Wij organiseren ook lesprogramma's nu. Frans Nawijn is vanuit de Stolpensteiner Stichting, die we reis ook hebben. Afgevaardigd naar het comité herdenkingen. En Frans heeft natuurlijk een onderwijsachtergrond. En Frans gaat nu ook, daar hebben we ook van de gemeente ook nu subsidie voor gekregen om in de scholen daar wat aandacht aan te besteden. En wat we ook doen elk jaar, als u tenminste bij die herdenkingen komt, zie je dus dat daar jeugd van scholen, van basisscholen, een gedicht voordragen. Er wordt een lesprogramma natuurlijk ook op ingericht. En we krijgen elk jaar prachtige gedichten. En wij zeggen, wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ja. En wij betrekken de jeugd heel graag ook bij onze herdenkingen. Want we moeten blijven herdenken wat er gebeurd is. En we weten ook, gezien de situatie nu in de wereld, hoe fragiel dit is. Ja. We hebben er niks van geleerd.
3: Nee.
0: Het gaat maar door.
1: Nee, dat klopt. Daar ben ik met je eens.
2: Nou, en vergeet niet, hè, het is 2 minuten stilte. En jeugd heeft natuurlijk niet de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ik zelf ook niet. Ik ken wel de verhalen. Maar in die 2 minuten stilte kan je zelf denken aan wie je wilt denken. En dat kan soms zijn aan bijvoorbeeld je eigen moeder of je vader die overleden is, of een dierbare die overleden is. En die wordt dan. Je mag zo bedenken dat iemand die overlijdt hier in Nederland, die krijgt gewoon een mooie begrafenis en die kan alles. Het is nog een mooi herdacht en dit wordt een mooi afscheid van georganiseerd. In mijn tijd dat ik in Bosnië was, heb ik dus dingetjes moeten doen. En die mensen zijn niet netjes begraven.
3: Ja.
2: Dat is wat je aan moet denken. Van wees blij met je vrijheid, met je dingen die je kunt doen. En je mag even verdrietig zijn, maar je kan ook denken aan een mooi moment, hè, in die 2 minuten stilte. Maar denk ergens aan en wees blij dat je in vrijheid in Nederland leeft. Dat je je mening mag geven, dat je mag doen wat je wilt. Als je zin hebt in een ijsje, dan koop je een ijsje. En dat is niet zo vooral niet voor normaal als je in bepaalde gebieden zit. En als je nu het journaal aanzet, je ziet Gaza. Of je ziet bijvoorbeeld heel simpel Iran, waar gewoon dingetjes gebeuren. Of in Beirut en wat dan ook. En je ziet, in mijn therapie heb ik veel dingen ben ik gaan lezen. En in een van die dingen kwam ik een interview tegen van iemand die dus de Tweede Wereldoorlog mee heeft gemaakt als kind. En best wel nare dingen heeft meegemaakt. En ze, als ze ergens verboden op moeten zetten, is het op oorlog.
3: Yeah.
2: En oorlog is niks anders dan mensen die elkaar doodmaken. En voor de rest is er geen winnaar, geen verliezer, niks. Dat is gewoon verschrikkelijk.
3: Nee, je hebt er niks aan.
2: Nee.
0: Daarom hebben we ook vanuit een landelijk initiatief van een van de veteranen, die kwam met een voorstel om een bankje te plaatsen bij de witte Anjeveldjes. En dat is natuurlijk ook weer leuk. En daar kwam Rick dus ook mee bij ons van bij het comité. Kunnen wij zo'n bankje plaatsen? Uiteindelijk heeft het college gezegd van comité, maken jullie daar eens een voorstel van? We hebben gezegd, dat is mooi zo'n bankje. Die wordt dan door zo'n veteraan in elkaar getimmerd. Dat is een prachtig bankje. Alleen het onderhoud daarvan, dat is best wel, dat je zegt van als comité hebben wij daar natuurlijk geen handjes en voetjes voor. Dus we hebben tegen de gemeente gezegd, wij willen graag zo'n bankje. Het college ook teruggegeven van plaatsen we een bank. Maar dan plaatsen we een bank wat in ons straatmeubilair past. Dus onze eigen banken die wat meer hufteproof zijn. Waar geen vernielingen op kunnen plaatsvinden. En we hebben daar wel uiteraard in die bank ook het keurige bordje ingezet. Veteranen in dienst van de vrede. Dat bordje zit erop en ook die bank zullen we volgende week zaterdag als nieuw geplaatste bank, waar ook een veteraan die daar is langs wandelt, even tot rust wil komen, daar plaats kan nemen. Op ons mooie veteranenbankje, Rick.
2: Ja, ja, precies. En nou, ik wil daar wel een stukje toevoeging aan geven. Ik ben samen met Erik naar, mag ik dat zeggen, naar de firma Ruttekamp geweest. Ja. En we zijn daar echt heel goed ontvangen door die familie. En het verhaal gedaan. En er was ook geen twijfel van, moeten we dat wel doen? Nee, het enige was, we gaan het doen. En we gaan er een mooie invulling aan geven. En er is geen twijfel mogelijk. En dat is, ja, je ziet dan ook wel dat het met name onder de Rijzense bevolking, en misschien ook wel in de Twentse bevolking, toch echt wel gedragen wordt voor wat je doet. En dan zie je ook dat je dus daar ook een stukje waardering krijgt van mensen. Dus dat is gewoon super.
1: Ja, heel mooi. Ik vind het een heel mooi
3: Ik hang aan jullie lippen.
1: Ja, ja, oh echt.
3: We gaan nog even naar de muziek en dan komen we zo dadelijk nog even bij jullie terug.
2: Oké.

0: Ja, we hebben nog een kleine 8 minuten te gaan en dan is het uurtje voorbij. Ik heb nog eigenlijk nog 1 brandende vraag. Wat kunnen wij als inwoners aan dit hele gebeuren doen? Bijvoorbeeld, ik weet dat er een veteranenvlag is. Goed, hè? Dat weet bijna niemand, maar ik weet dat. En ik hoorde jou net zeggen, een anjespeltje. Is dat voor de mensen hier in Rijssen ook te koop? Of zeg je van, nou, het zou hartstikke leuk zijn als die vlag ook eens een beetje bekender werd en hang hem eens op, bestel er eens eentje. Je hebt een opstaan.
1: Sorry.
0: Ja, ga maar.
1: Daar ben je.
2: Het Veteraneninstituut heeft inderdaad van allerlei uitingen in witte anjes. Dat vertaalt zich inderdaad in een echte uiting van een witte anjer in een stofuitvoering.
0: Ja.
2: Maar ze hebben ook een speldje. En van dat speldje hebben wij ook de grondplaat van de witte anjerveldje laten creëren door Ruttekamp. En die speldjes zijn inderdaad ook bij het Veteraneninstituut te koop.
0: Okay.
2: En die kun je daar opvragen. Ik zal ook zorgen dat er volgende week zaterdag speldjes zijn. Bij de opening van het veldje. En de veteranen krijgen in ieder geval zo'n speldje. En degene die zich hebben ingezet om het veldje tot stand te laten komen.
0: Oh, dat is heel mooi.
2: Wat ik nog niet benoemd heb is, wat doe je als burger aan zo'n veldje? Nou, in ieder geval, loop er met respect langs. Hou het vooral schoon.
0: Ja.
1: Ja.
2: Ik hoop niet dat daar vernielingen plaatsvinden. Zoals dat ook, wat ik nooit begrijp, op begraafplaatsen en monumentale dingen
0: bizar.
2: Gebeuren. Dat is echt bizar. Ik kan me er niets bij voorstellen. Weet het verhaal van Rick net gehoord hebbende, dat er mensen achter zitten die iets hebben meegemaakt.
0: Ja,
2: en dan uit respect en piëteit voor die mensen, en ook vooral voor mensen die daarbij overleden zijn, doe je dat niet. Hou je dat netjes en doe dat met respect. En ook de Haarschool. Er is een school in de nabijheid van het veldje. Die heeft zich aangeboden als adoptie voor dit monument.
0: Oh, mooi.
2: En de leerlingen van de Haarschool, we hebben net gehad over uw aanstaande kleinkinderen.
0: Ja.
2: Wie weet. Die onderhouden dat veldje en die zorgen dat het schoon blijft. En dat is fantastisch. Die zijn ook uitgenodigd bij de opening van het veldje. Wij willen graag als comité de toekomst in met onze jeugd. En dat wil ik ook blijven benadrukken. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Toch, Rick?
3: Zo is het.
0: Ik wil jullie heel erg bedanken voor dit toch best wel moeilijke onderwerp. En ik hoop dat er meer bekendheid komt. Dat meen ik echt. Dat er nu even weer een bal is gegooid naar al die mensen die geluisterd hebben. En Rick, voor jou wil ik ook zeggen van, ga hiermee door. Want ik merk ook aan jou dat je weer de oude Rick langzaam begint te worden. Dus ga door met de dingen die je doet. En ik hoop dat voor jullie samen dat het allemaal hartstikke goed komt.
2: En voor alle luisteraars, ze zijn allemaal welkom volgende week zaterdag 20 juni.
0: 20 juni.
2: Hoek Huttenwal, Dr. Stokkerstraat.
0: En dat is om 10 uur, heb ik gelezen, hè?
2: Ja, klopt.
0: 10 uur. Ja. Dus, nou ja, we zijn benieuwd. Er zijn een heleboel mensen in het centrum bezig dan. Want dan heb je de zomermarkt van het Rijssens Mannenkoor. Dan gaan we die er ook maar even in gooien.
2: Ja.
0: Dus misschien is er wel een moment om te zeggen, nou, laten we even met z'n allen een poging doen.
2: Heel goed. Allemaal van harte welkom.
0: Nou, dankjewel.
3: Ja, jullie ook allemaal bedankt. Tot
1: ziens. Ja, ook namens mij. En we gaan nog even naar de muziek.
3: Thank you.
2: Nou, mooi.
3: Super. Nou, dan is het wel een kop als een beetje lustig hebben. Ja.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: 11 uur.
5: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Maar in ieder geval, lieve luisteraars, laten wij alsjeblieft aan al die veteranen denken die voor onze vrijheid hebben gevochten. Ja. Net zo goed.
1: Ja.
0: En die er niet meer zijn, enzovoort, enzovoort. En dat Anjeveldje, ja, dat is gewoon zo belangrijk.
1: En ook die er nog wel zijn.
0: Ja, zeker wel. Die zijn er nog steeds.
1: Zeker.
0: Ja. Dus, want ik ook vind het eigenlijk wel leuk om dat nog even te zeggen. We hebben afgelopen dinsdag zijn wij nog 's avonds naar de Holtense naar de Canadese begraafplaats geweest in Holten.
1: Ja.
0: En dat was dus de vrijwilligerswaardering die wij mochten uitzoeken.
1: Oh, ja.
0: En ik denk, er is zoveel veranderd eigenlijk alweer. Dan lees je dat eens een keer, er is nieuw dit en er is nieuw dat. Ik denk, nou, daar wil ik wel een keer weer naartoe.
1: Ja.
0: Dus samen met een collegaatje van de gezinsverwendag zijn wij daar naartoe gegaan. En dan hoor je toch weer, we hadden een andere gids. Die deed er nog niet zo heel lang. Maar die man die kwam uit Den Haag. Dus dan denk ik,
1: wat leuk.
0: Ik vind dat knap. Als je dan zomaar vanuit Den Haag op zo'n Holtense begraafplaats je gidsengedoe doet.
1: Ja.
0: En hij vertelde weer andere dingen. En hij wist weer van dit. En hij wist, ik denk, och, wat een bijzondere plek is dit toch eigenlijk. En dan ligt er toch weer ergens een klein bosje bloemen als aan herdenking, zeg maar. En dan, ik vind gewoon, en ik sta daar eigenlijk, nou, ik wil niet zeggen, maar ik sta daar echt 100% achter dat wij dit nooit mogen vergeten. Ook al is net wat Erik dus zei, van er zijn heel veel dingen waarvan de mensen totaal niks geleerd hebben. 0,0.
1: Nee, dat is een beetje jammer.
0: Ja, dat is heel erg jammer. Maar goed, we gaan door met het programma. En ik heb eens even in mijn dubio-potje zitten roeren.
1: Ja.
0: En daar staat zo'n leuke sticker op. Prettig gestoorde dilemma's. Nou, ik heb er wat voor je.
1: Nou, ik ben heel erg benieuwd.
0: Wat wil jij? Een extra vinger of geen wimpers meer?
1: Doe maar een extra vinger. Ja.
0: Altijd handig, kan je dan harder werken, toch?
1: Zeker. Harder typen.
0: Even kijken. Oh, ik heb er twee. Oh nee, die gaan we deze doen. Altijd overdressed of altijd een joggingbroek aan?
1: Doe dan maar overdressed.
0: Ja, echt?
1: Ja.
0: Oh nee, ik ga voor de laatste.
1: Nee.
0: Doe mij die lekkere joggingbroek.
1: Ze zien me al aankomen op mijn werk met mijn joggingbroek.
0: Ja, nee, ik ben gewoon thuis.
1: Oh ja. Nou dan, ja, als ik alleen maar thuis hoef te zijn, dan doe dan de joggingbroek maar.
0: Nou, okay.
1: Daar heb je ook hele mooie van.
0: Ja, dat weet ik.
1: Zeker.
0: Even kijken. Oh, dat is wel leuk. Ja, nou, mijn zus, ik weet nu al wat mijn zus zou zeggen, maar goed. Nooit meer nieuwe mensen ontmoeten of iedereen die je kent een knuffel geven als je ze tegenkomt.
1: Ja.
0: Dat is een moeilijke, hè?
1: Ik vind, het staat niet in verhouding, maar doe dan maar dat ik iedereen ga knuffelen.
0: Ja, nou,
1: heerlijk.
0: Ik denk dat ze bij ons, ja, het zou, ik ben ook dat, als ik iemand tegenkom, dat ik denk van, ach Gus, hoe is het nou nog met je, weet je wel, gaat vragen.
1: Kom eens even hier.
0: Ja, kom eens even hier. En die knuffel, ja, het doet de mens goed. Een
1: zeker,
0: knuffel.
1: Zeker.
0: Even kijken. Nee, dat gaan we niet doen. Alle insecten uitroeien of alle insecten laten leven?
1: Nee, ze moeten wel blijven.
0: Ja, hè?
1: Hoe irritant ook, maar het is helemaal ons systeem is dat.
0: Ja,
1: nou, als ze er niet meer zijn, dan is het ook... Waar moeten we dan over zeuren?
0: Nee, we gaan niet
1: meer over
0: zeuren.
1: Het weer, maar...
0: Nee, we gaan niet meer zeuren. Ik doe mijn potje weer dicht. Zo, dat hebben we weer gehad.
1: Toen ik deze lijst samenstelde, toen dacht ik, weet je wat... ik ga lekker eens eventjes roeren in de jaren 80. En er zitten eigenlijk best wel wat Nederlandstalige plaatjes in. We hadden er net al eentje van, ik ga naar Frankrijk. Ik weet niet zeker of die helemaal uit de jaren 80 is. Ik denk het wel. Had ook heel goed in de uitzending van vorige week gepast.
0: Ja?
1: Toen wij namelijk een muzikale reis gingen maken over de wereld.
0: Oh, ja.
1: We zijn echt overal geweest in 2 uur tijd. Ik vind het knap. Maar goed, we gaan nu naar heel wat anders. Ja, als je het over Den Haag hebt, dan heb je het
0: over
1: heel veel dingen, maar ook over deze, ja, de voorman is een cabaretier en ja, ik moet daar echt heel erg om lachen. En ze hebben mooie muziek.

0: Ook weer zo'n liedje wat je niet heel vaak hoort, maar het is toch een hartstikke leuk liedje.
1: Keileuk.
0: Ja.
1: Ja, soms moet je gewoon die oude liedjes een beetje afstoffen. Dat is leuk.
0: Zeker.
1: Ja, mee eens. Wat gaan we doen?
0: Nou, ik heb nog iets leuks gevonden.
1: Hartstikke mooi.
0: Want, ik moet het even... Zo. Ter gelegenheid van de 40ste editie en het 25-jarig bestaan van de gemeente Rijssen Holte... organiseert de Triathlon Holte in samenwerking met Toerisme Rijssen Holte... het cultuurhuis Het Parkgebouw... op zaterdag 27 juni een bijzondere wandeltocht... dwars door de gemeente. Een gezellige en leerzame wandeling voor jong en oud... waarbij deelnemers letterlijk van Rijssen naar Holte wandelen... en onderweg kennis maken met de geschiedenis en bijzondere plekken... van onze prachtige gemeente. Hoe leuk is dat?
1: Ja, dat is hartstikke leuk.
0: Nou, de start is bij het Parkgebouw. Dan naar het cultuurhuis. Het is dan een eindje lopen.
1: Ja.
0: Dus je moet denk ik wel...
1: Beetje goed te been zijn.
0: Ja, de route is 10 kilometer staat hier... geschikt voor alle niveaus en toegankelijk voor mensen met een beperking. Deelname is bovendien volledig gratis. En inschrijven kan via www.triathlonholten.nl/40jaar. Dus dat is hartstikke leuk. En er staat hier ook nog, op 3 of 4 juli vindt de 40ste editie van de Triathlon Holte plaats. Dus ook heel erg bijzonder. Want ze rekenen weer op 2500 deelnemers en meer dan 15.000 bezoekers. En er zijn maar liefst 1050 vrijwilligers betrokken bij dat evenement. Nou, dat kan ook niet anders, denk ik. Want dat is nogal wat.
1: Ja, oké.
0: En wilt u daar meer over weten? www.triathlonholten.nl. Nou, op de 27e dus een hartstikke leuke wandeling.
1: Ja, ik ben even met twee dingen gelijk bezig.
0: Ik zie het.
1: Ja, sorry.
0: Ik zit ook heel even te kijken.
1: Al mijn buurman die vraagt hoe die kan terugluisteren. Oh. Dus ik ben even naar typen nu.
0: Had jij nog wat?
1: Ik zit even te kijken bij Parkgebouw. Maar dat verandert eigenlijk niet. Omdat ik denk dat ze al bijna dicht zitten, joh.
0: Volgens mij zitten ze al dicht.
1: Ja, hè? Het was hier vanmorgen ook angstvallig stil. En ik kwam... En ik moest nog even wat uit mijn tas halen. Dan was ik bijna vergeten, dat ding. En ik moet nog even weer terug. En de schoonmaakster die was hier. En ze schrok zich helemaal... helemaal een hoedje. Want die had dus mensen niet in de gaten gehad dat ik er was.
0: Ja.
1: Dus maar nee, maar dat komt verder goed. En dan zeg ik, er zijn gewoon dingetjes. Het stopt allemaal. Ik zag vanmorgen al dat je dus op je plaatje een komkommetje had gezet.
0: Ja. Nou ja, ondanks dat we natuurlijk gasten in de studio hadden. Ja. Dus, en natuurlijk aandacht hebben besteed aan volgende week, dus 20 juni. Is het wat berichtgeving een klein beetje komkommertijd?
1: Ja,
0: dat
1: best
0: is gewoon
1: wel.
0: Zo.
1: Ja.
0: Dus, maar dat geeft ons de gelegenheid om meer muziek te draaien. Dus dat gaan we gewoon doen.
1: Inderdaad. Nou, dan laten we dat allemaal lekker doen.

0: Ja, van Hans Vermeulen.
1: Ja.
0: Deze hoor je ook bijna nooit.
1: Nee, dat klopt. Nee, ik vind The Eyes van Genie vind ik ook altijd mooi.
0: Ja, dat is ook mooi.
1: Ja, echt wel.
0: Maar ja, van Hans Vermeulen gaan we naar hele onzinnige weetjes.
1: Oh, vreselijk. Echt, is echt komkommertijd. Je zoekt je helemaal klem naar leuke berichten. Maar ik heb echt onzinnige weetjes gevonden. Echt verschrikkelijk dom. Het slaat helemaal nergens
0: nou,
1: op.
0: Nou, dan is het goed.
1: Wist jij dat bij elke 60 seconden een minuut voorbij gaat?
0: Nee.
1: Nee, hè? Nee. Dat dacht ik wel.
0: Dat wist ik niet.
1: En even kijken. Een lege beker bevat aanzienlijk minder koffie dan een volle.
0: Ja?
1: Ja, ja. Eentje nog. Als twee bananen met elkaar praten, luistert er meestal niemand. Gaan we naar de muziek.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijze Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: luisteraars, daar is hij alweer, onze eindtune. Dat betekent dat deze uitzending van vandaag er alweer op zit. We bedanken onze gasten Erik en Rick voor de komst. En ga allemaal naar de onthulling op 20 juni om 10 uur bij de Dr. Stokkerstraat. Rest mij te zeggen, nog een hele fijne dag. Alvast een heel fijn weekend. En heel graag tot volgende week.
1: En daar sluit ik me heel graag bij aan. Ik zeg, haal hem de bie.
0: Dag.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldt de VN de Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times, onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn, en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen, tot 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In een voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur

0: duur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten en dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
2: Wij verwennen je oren.
3: Radio 350.
2: 92.3 FM.
3: 92.3 FM.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
2: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën.
3: Verzekeringen en hypotheken.
4: 3 uur. Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
4: 92.3 FM.
0: 92.3 FM.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van Neerdorp tot aan Dijkerhoek. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 4 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst, tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal. Ze kunnen geen VS krijgen. WK voetbal en ondervoerders hebben zo'n 500 Ivoorkust fans en bedrijven daarom moeten communiceren. En zijn bedrijven strengere nieuwe immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikaan lastig om in de VS in te komen. Lastig om ook supporters uit Senegal en een besloot topgrensrechter op en een tolerante staat weigert toegang tot de Verenigde Staten. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinale te bereiken van het tennisbeleid van Rotterdam bereikt. En werden de 2 ronden uitgeschakeld door de Chinese Zhang uitgeschakeld met 7-6 en 6-4. De sterkste voor de 6 woningwinnaar van 2023. De woningwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Het is vanavond en vannacht op buien. Morgen blijft het bewolkt en valt soms wat regen. Bij maximaal de soms van de graden. Bij dit was het NOS Journaal.
0: Iedereen heeft wel eens behoefte aan goede advies. En elk vakgebied adviseert zijn specialist vakgebied. Vertrouw daar ons op de service van Wim Janssen, assurantie van Wim Janssen voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Janssen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 0 bij Wim Janssen Assurantie. Verzekeringen en hypotheken.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
3: 92.3 FM.

0: Met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Beuzenberg tot aan Espelo. Voor iedereen in Rijnse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: met een potentie van ruim 37.000 luisteraars. Is dit Radio
1: 350.

0: 5 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophoopplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophoopplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en het wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 6 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken, grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
5: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: Dit is Radio 350.
1: Je hoort ons van de Borkel tot aan Look. Voor iedereen in Rijzenholte. Dit is Radio 350.

voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hen het

0: 7 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
3: Burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
2: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
4: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
2: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
5: Wijperen in je oren.
0: Radio 350.

Zeppen in de gemeente Rijsseholte is overbodig. Wij hebben alles wat je nodig hebt. Dit is Radio 350.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 8 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
4: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
3: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
5: Bienvenidos a México, people of the world.
3: Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Iedereen heeft wel eens behoefte aan een goed advies. En elk vakgebied heeft zijn specialisten. Vertrouw daarom op de service van Wim Jansen Assurantiën in Rijssen. Voor verzekeringen en hypotheken. Ze zijn onafhankelijk, deskundig en betrouwbaar. Bij Wim Jansen kennen ze de klanten. En dat is een prettig gevoel. Voor meer informatie kunt u bellen met 0548 51 33 08. U bent in goede handen bij Wim Jansen Assurantiën. Verzekeringen en hypotheken.
7: Wijperen
8: in je
7: oren.
0: Radio 350.
8: 92.3
2: FM.
8: Welkom bij een nieuw uur.
9: Ladies and gentlemen, this is the 200% Custer Show.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: The Lost Frequencies and Are You With Me? En dat is natuurlijk van Felix de Laat. En die komt uit België, een producer. En daarvoor hadden we natuurlijk APT van Bruno Mars. Ik zeg welkom bij weer een nieuwe aflevering van 200% Koster. En ook aanwezig Frank.
2: Ja, hele goede avond, John.
1: Wat gaan we vanavond allemaal doen?
2: Nou, we hebben de battle. Waar was Frank dit weekend? Benzineprijs hoger en lager. Ron van der Linden, Formule 1 weer. En natuurlijk de week in vogelvlucht.
1: Nou, en de week in vogelvlucht, daar gaan we dan maar mee beginnen.
3: Lieve luisteraars, het was mij wel weer een week. Dit is het 200% Koster nieuws in vogelvlucht.
2: Nou, wat mij is bijgebleven, de 5 EU-landen, waaronder Nederland, willen extra waarborg voor EU-uitbreiding. Duitsland, Frankrijk, Nederland en België en Luxemburg stellen voor om toekomstige nieuwe EU-leden tijdelijk te kunnen beperken in stemrecht en strengere rechtsstaatwaarborg. En dat is eigenlijk om te zorgen dat ze geen rare dingen kunnen doen.
1: Ja, en wat mij deze week wel een beetje opviel in het nieuws was dat netbeheerder Tennet de leverzekerheid vanaf 2030 duidelijk ziet verslechteren. In 2035 kunnen tekorturen oplopen tot 37 tot 46 uur per jaar. Ja, en dat is ver boven de Nederlandse norm, want die is gemiddeld maximaal 4 uur. Ja, en dat heeft natuurlijk te maken met alle zonnepanelen en alle pieken op het net, hè?
2: Maar is het niet zo, ja, je mag toch binnenkort ook niet meer salderen?
1: Nee, maar ja, weet je, het wordt wel opgewekt. Dus het wordt teruggeleverd aan het net, waardoor het net overbelast wordt. En dan krijg je dus uitval en daar zijn ze bang voor.
2: En zit jij zelf te denken aan zo'n grote batterij in het huis?
1: Nou, ik heb de laatste eens een keer naar gekeken, maar vooralsnog denk ik bij mezelf van, ik wacht het wel even af. Ik was ook redelijk snel met zonnepanelen en uiteindelijk, weet je, investeer je in zonnepanelen en dan wordt het afgeschaft. Dus ik denk zoiets van, nou, laat ik maar eens even kijken wat er verder gebeurt.
2: En wat me deze week ook opviel, dat was vanochtend, want om 8 uur kwam de norm eruit, John. En dat heeft te maken alles met examens. Want ja, vandaag zijn kwamen de normen en dat betekent dus dat je het cijfer kunt berekenen van de examens. En dan zul je dus, als je nu door de steden rijdt, overal vlaggen zien hangen van mensen die zijn geslaagd. Dus,
1: ja, dat is, natuurlijk, in jouw straatje. Hè? Je bent in je dagelijks leven onderwijzer.
2: Docent
1: heet dat, hè? Dus dat is natuurlijk een spannende week. Zo, vlak voor de uitslagen, toch?
2: Ja, voor mij niet, maar voor leerlingen wel.
1: Nou, ik zou toch op een gegeven moment wel denken van, nou, ze moeten toch allemaal slagen. Dus hoeveel procent van mijn klas gaat het halen?
2: Maar als iedereen slaagt, John. Stel je voor, je hebt 100% van alle leerlingen. Had je dan niet beter kunnen zeggen, hadden we misschien meer kinderen een kans moeten geven? Ja, daar zijn ze bij ons op school altijd mee bezig.
1: Dat is inderdaad dan ook
2: wat gaan we doen? Gaan we het niet doen?
1: Hmm. Hey, en ook deze week natuurlijk in het nieuws. En gestart is natuurlijk het WK voetbal 2026.
2: Dat staat vanavond, toch?
1: Dat start...
2: deze week.
1: Deze week staat dat, ja. Het begint met Mexico. En dan de volgende wedstrijd is volgens mij ergens midden in de nacht. En dan gaat het zo door. Het is een beetje vervelende tijden. Een aantal wedstrijden worden om 9 uur gespeeld en een aantal volgens mij diep in de nacht om 1 uur 's nachts en zo Nederlandse tijd. Dus
2: dan ben ik op mijn best.
1: Om 1 uur 's nachts.
2: Ja, nee, maar dan begin ik te leven altijd. Dat vind ik een mooie tijd. En ik denk dat er ook heel veel mensen zijn dat de baas wel kan incalculeren. Nou, die kan morgen niet op werk.
1: Nee.
2: Nou, baas, als je luistert. Bij deze.
1: Er is volgens mij 1 wedstrijd van het Nederlands elftal. Die wordt van donderdag op vrijdag gespeeld. En dan om 1 uur 's nachts. Dus dan kun je donderdagavond gewoon blijven zitten. 1 uur 's nachts voetbal kijken. En dan 3 uur 's nachts naar bed. En dan, nou ja, dan moet je nog 1 dagje ploeteren. En dan is het klaar.
2: 1 dagje vrij.
1: Nou. Hey, ja. En we hebben natuurlijk een WK-hit gemaakt. En die gaan we straks nog even draaien.
2: Nou, John, ik heb...
1: Ja?
2: Positief.
1: Nou, ik ben zeer benieuwd. We gaan het straks even horen.

0: Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Dit jaar volgens mij nog opnieuw uitgebracht in een duetje, hè?
1: Ja, die vond ik mooi. Die vond ik beter dan deze.
0: Ja, die vind je... ik moet eerlijk zeggen, ik vind dit een fijn stukje, hoor. Dit is de originele en daar hou ik wel van.
1: Ja, maar die zit ook in die andere.
0: Dat klopt, maar die is wat rustiger.
1: Ja, maar die stem... Oh.
0: Ja, nee, maar zo zie je, iedereen heeft verschil in smaak.
1: Gelukkig
0: wel. Frank, elke week hebben we natuurlijk ook een battle.
1: Jazeker, en deze keer kwam jij met het onderwerp geld... Ik denk geld.
0: Nou, ik zou je vertellen hoe dat kwam. Van de week was ik radio aan het luisteren en er was een plaat op. En daar zat de tekst iets money in. En toen dacht ik bij mezelf van... Hey, dat is misschien wel leuk om over te battelen.
1: Nou, en toen hebben wij platen gekozen. Ja, jij kwam met eentje. Ik denk, ik ga de kats tegenovergestelde doen. Dus de battle deze keer, John, kun je ze laten horen?
2: Let's get ready.
3: De battle. Nummer 1. Nummer 2. En welke kies jij?
1: Ja, je had natuurlijk twee opties. Optie 1, Eddie Money and Take Me Home Tonight. En optie 2, Ruben

0: Annink en Roxanne Hazes, Dikkie voor de tranen.
1: Ja, en alles heeft met geld te maken natuurlijk. Eddie Money zit in de achternaam Money. En Tikkie is denk ik het geld Tikkie, hè?
0: Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar, weet je, ik heb ook gekeken. Weet je, anders kom je altijd op ABBA uit Money, Money, Money. En welke ik ook bijna had gedacht was Def Rijms, Doekoe.
1: Was ook een goede plaat geweest.
0: Ja, ja, weet je, dus nou, ik ben in mijn hoofd bezig geweest. Maar goed, er waren... En wat me wel opviel, als je dan Money intikte, zeg maar, want ik heb natuurlijk ook even gegoogeld.
2: Mm-hmm.
0: Het is voornamelijk in Amerika, zeg maar, dat je dan een hele lijst met boze rappers krijgt.
1: Nou, weet je, ik zat namelijk te twijfelen. Zou ik Mea en All About the Money doen?
0: It's all about the money.
1: Nou ja, dat had ik dus eigenlijk ook. En ik had op een gegeven moment ook Money for Nothing van de Dire Straits. Denk ik, is ook niet helemaal de plaat die ik zou willen.
0: Ik kwam ook heel veel echt van de jaren 60 platen tegen. Niet dat ik dat heel erg vind, maar het past gewoon niet bij ons programma. Nee. Dus het was een lastige keuze deze keer. Maar uiteindelijk hebben we er toch weer iets moois van gebakken.
1: Ja, mensen geven door. Dat kan via de socials. Laat het weten welke plaat jouw voorkeur heeft en wie de battle moet winnen. En in uur nummer 2 ga je dat horen. Wij gaan terug naar de muziek. En dat doen we met deze. Benson Boone. Beautiful things.

0: things that I've got.
1: Meer muziek, meer radio, meer radio, meer radio. Dit is 200% Koster. 200% Koster. 200% Koster.

0: Coming Back to Me Now van Meatloaf en Marion Raven. Ja, dat is een enorm dramatische powerballad geschreven door Jim Steinman. De man achter veel van Meatloaf's boombastische rockklassiekers. De versie met Marion Raven kwam uit 2006 en stond op het album Bad Out of Hell 3, The Monster Is Loose. Het was de eerste single van het album. Het nummer was eerder vooral beroemd door Celine Dion, maar Meatloaf maakte er een duetversie van met de Noorse zangeres Marion Raven. In Noorwegen, het thuisland van Raven, stond hij weken op nummer 1. De videoclip past helemaal bij Meatloaf, donker, theatraal en bijna filmisch, met herinneringen aan verloren geliefden. Kort gezegd, een grootse rockblader. Vol drama, liefde, herinneringen en typisch Meatloaf's theatraliteit.
1: Ik had altijd het idee met die Meatloaf dat dat gewoon een beetje bellen en het beest was, weet je wel. Hij was niet de knapste en dan had hij echt best wel knappe zangeressen erbij zitten.
0: Ja, maar dat doe je goed.
1: Ja. Nou, gaat het goed?
0: Nou,
1: even de kikker in de keel.
0: Nou ja, ik zie dat zo. Maar weet je, ik vind Meatloaf geniaal. Hij heeft een paar nummers die me echt raken.
1: Ja, maar ik moet heel eerlijk zeggen dat Paradise by the Dashboard Light, het is een hele goede plaat. Alleen die is gewoon kapot gedraaid. En dat is, is jammer.
0: Wat ik heel vervelend vind is, dan sta je op de dansvloer en hoor je weer. Komt die weer voorbij, weet je. En je ziet al die mannen ineen ploppen. Die denken, nou, het is tijd om bier te gaan halen. En die vrouwen, jongen. Waaah! Die gaan helemaal
1: dat
0: los.
1: Inderdaad. En dat heb ik met meer platen, dat ik denk van,
0: maar
1: wat
0: jij
1: hebt
0: toch ook, ik draai ook wel eens af en toe, heel af en toe een feestje. Maar jij deed heel veel.
1: Ja.
0: Dan heb je toch ook allemaal van die mensen die komen dan dat soort platen aanvragen.
1: Nou, ik had op een gegeven moment in de plaatselijke discotheek of in de plaatselijke café in de plaats waar ik woonde, daar draaide ik met Koninginnedag. Oh. En er was altijd één iemand, ik wist precies ongeveer hoe laat die kwam, want dan had hij een bepaalde hoeveelheid sapjes genuttigd.
0: Kacheltje
1: en het was
0: lam.
1: Altijd, nou, jij noemt het kacheltje lam, maar hij had altijd dezelfde plaat die hij aanvroeg. En dat heeft hij volgens mij echt 15 jaar volgehouden.
0: Maar welke plaat?
1: Dat was een plaat van Verdikhout.
0: Zo stil.
1: Nou, dat inderdaad. En dan moet je voorstellen, dan zijn ze ongeveer kacheltje lam. En dan gaan ze uit volle bos naar je staan zingen.
0: Oh.
1: Nou ja.
0: Wanneer komt hij dan? Wanneer komt hij dan?
1: Ja, wanneer komt hij dan? Ja, ik heb hem vandaag niet bij me. Ja, maar je hebt je computer bij je. Daar zit hij ongetwijfeld in. Nee, vandaag zit hij er niet in. Ik heb hem er gisteren toevallig per ongeluk uitgegooid. Nou, dat werkte dus niet. Dus uiteindelijk denk ik dan, nou, laat ik hem draaien. Hé, Frank Koster. Zo dadelijk gaan we nog even onze WK hier draaien. Maar eerst even naar buiten kijken.
2: 200% Koster. Weerbericht.
1: Nou, de komende tijd wat bewolking en periode met regen. Tenminste de komende uren. Vanaf het weekend geleidelijk aan droger en na het weekend warmer. Kijken we naar zaterdag, dan zien we 55% kans op zon. 35% kans op neerslag. Een minimumtemperatuur van 13 graden. Een maximumtemperatuur van 18 graden Celsius. En zondag 65 graden. 65% kans op zon. 15% kans op neerslag. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximum van 18.
0: Lekker.
1: Nou, tot zover het weerbericht. Zo dadelijk dus, zoals gezegd, gaan we even kijken naar de WK-plaat.
0: Oh ja, daar zijn we druk mee bezig geweest.
1: Ja, daar zijn we heel druk mee bezig geweest.
0: Ik ben best trots.
1: Nou, ik ben benieuwd wanneer die in de top 40 staat. Maar eerst deze. Terug naar de jaren 80, of begin jaren 90 moet ik eigenlijk zeggen. Hard, All I Wanna Do.

0: ik denk dat iedereen dat wel eens heeft. Dat ik denk van, nou, als ik de tijd toch nog even terug kon draaien, dan wel met jou. Ik heb trouwens ook wel mensen waar ik dat eigenlijk niet mee wil.
1: Heb nou, dat heb ik meer. Ja, dat is echt zo. Ik zou heel veel mensen uit mijn leven gebannen hebben, hoor.
0: Oh, ja, nou ja, dat kan inderdaad.
1: En sommige mensen zou ik misschien niet laten gaan. Andere mensen zou ik uit mijn leven hebben gebannen. Ja, absoluut. Dan zou ik zeggen, WW, wegwezen.
0: Nou, daar gaat dit plaatje over. Yves Berendsen en Terug in de Tijd. En daarvoor hadden we natuurlijk Heart. And All I Wanna Do Is Making Love To You.
1: Wat hebben wij een leuk...
2: Benzineprijs. Hoger. Of... Lager.
0: Ja, de benzineprijzen, Frank.
1: Ja,
0: daar moeten we het eens even over hebben. Hoe was het deze week met de benzineprijzen?
1: Wat denk je zelf?
0: Nou, ik denk ten opzichte van vorige week dat ze wel weer wat gestegen zijn. Want het is wat onrustig in het Midden-Oosten.
1: Vorige week was het €2,29. Deze week is het €2,25. Oftewel een daling van 4,2 cent. En in procent is dat min 1,83%. Maar goed, echt heel goedkoop, John.
0: Is het nog steeds niet?
1: Nee.
0: Nou ja, inderdaad, het is wel goed dat het weer wat daalt. Maar het zal denk ik niet weer naar de €1,50 gaan zoals vroeger.
1: Nee, zeker niet. Maar wat hebben wij toch een leuke week achter de rug, toch, John, jij en ik?
0: Ja, zeker. Wij zijn druk bezig geweest. We hebben gecomponeerd.
1: In het geniep. Wij zaten ergens... wij zijn ook op Riderskamp geweest.
0: Ja.
1: Ja, ik heb handen wel thuis gehouden daar. Hè, weet je, Ali B deed dat niet. Maar we zijn op Riderskamp gegaan en we hebben echt gekeken van wat moeten we gaan doen? Weet je, wat willen wij? Wij willen ook eigenlijk binnenkort nog rond de zomer een knijterse zomerrit uitbrengen. Daar moeten we niet te lang mee wachten. Maar we hebben nu gekozen, zeg maar, om een soort WK-plaat te maken. En dat was echt zo geniaal. Op een gegeven moment hadden we alles gearrangeerd en... en we hebben het ook zelf ingezongen. En daar zitten dus wel wat... Ik moest er wel heel veel plugins overheen gooien, Sean, om het een beetje te laten klinken. Maar toen zijn we op een gegeven moment naar de bunker geweest. De bunker is een muziekstudio en lachen, jongen. Het was echt niet normaal. We hadden het er ook niet in één keer op staan.
0: We hebben
1: het vaak moeten doen. Wij helemaal ons oranje gesminkt en en uiteindelijk, zeg maar, daar is een foto ook van op onze socials, zeg maar, hoe wij er al zingend oranje uitzien. Maar John, jij hebt het liedje geschreven, de tekst.
0: Ik heb het genoemd We Gaan Voor Goud. Voor de goede oplettende luisteraars, er zitten wat verwijzingen naar andere WK-platen en EK-platen in, dus luister goed. Ja, en we hebben onszelf maar even omgedoopt tot de Jova.
1: Oh, ik had het gewoon 200% kosten.
0: Oh, ja, dat kan ook, dan brengen we hem daar onderuit.
1: Ik dacht 200% kosten. Ladies and gentlemen, hier zijn 200% kosten. Zo dus.
0: Nou, dit is hem dus. Het eindresultaat van een weekje werk.
1: Okay.

Ross. Van links naar

0: inderdaad 200% koster met We gaan voor goud.
1: En de subtitel is Hup, Hup, Hup.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het wel aardig klinken.
1: Nou, we krijgen ook zeer positieve reacties.
0: Ja, nou, misschien als er heel veel reacties komen, dat we met nu nummer 2 nog een keer doen. Maar daar gaan we even over nadenken.
1: Ja.
0: Wat gaan we nu het nummer 2 doen? Want ik zie dat het al bijna richting uur nummer 2 gaat. Hebben we daar zo een beetje
1: bij de battle? Moet je nog een opmerkelijk nieuwtje nu?
0: Heb je er nog eentje?
1: Jazeker.
0: Nou, brandlos zou ik zeggen.
1: Nou, en dan gaan we naar Canada, hè? Niet alleen het Nederlands zelf, maar ook wij. Waar een oude piloot van Air Canada jarenlang gewoon heeft gevlogen met valse papieren. De man zou tussen 2009 en 2025 meer dan 900 vluchten hebben uitgevoerd. Ook op grote toestellen zoals een Boeing 777 en een 767. Daarvoor had hij eigenlijk het hoogste vliegbevred nodig. Maar volgens de politie toonde hij vervalste documenten aan de luchtvaartmaatschappij en toezichthouders. Hij kwam pas aan een licht naar een controle waarbij meerdere afwijkingen in zijn papieren opdoken. De oud-piloot is nu opgepakt. En hij is aangeklaagd voor fraude. En het klinkt bijna als een filmscenario, John. Maar dan wel eentje waarbij je heel blij bent dat je pas na de landing hoort wat er aan de hand is.
0: Nou, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Kijk, als er iemand in zit waarvan je denkt van, nou, waar zou die het geleerd hebben? En het lijkt niet dat hij wat heeft.
1: Oké, maar je krijgt de keus.
0: Ja.
1: Deze man met 900 vluchten achter zijn naam. Hmm? Of een nieuwe die net zijn derde vlucht doet. Ik zou voor deze man gaan.
0: Ja,
1: want
0: ja.
1: Papiertjes zeggen niet altijd alles.
0: Nee, maar misschien heeft hij wel echt aanleg ervoor om gewoon te vliegen zonder papiertjes.
1: Dat hij thuis heeft geoefend achter zijn computer.
0: Flight Simulation 5, weet je wel, van Microsoft uit de jaren 90.
1: Nou, ik kwam trouwens van de weken ergens in Rijssen, heb je zo'n computerstore zitten.
0: Mm-hmm.
1: En ik kwam even wat updaten, zeg maar, werkgeheugen erin rammen in de softwarecomputer.
0: Ja, ja, ja.
1: En toen zegt hij, ik was aan rondkijken en toen had hij een opstelling staan. Nou, waren 3 schermen. En er zat gewoon helemaal een cockpit in. Echt voor een vliegtuig. Nou, dat was zo'n hendel, zeg maar. Wat je altijd ziet, zo. Nou, ik denk, je kunt hier zo terrorist worden. Echt waar, nee, maar.
0: En jij dacht bij jezelf van, nou, dat lijkt mij eigenlijk ook wel wat om dat in de toekomst te hebben.
1: Ja, zo nou. Meteen, John. Uur nummer 2, daar vroeg je nog. Hebben we natuurlijk vangstweekendje weg. De quote van Ron. En natuurlijk de uitslag van de battle. En we gaan nog kijken naar de Formule 1.
0: Nou, kijk, reden genoeg om te blijven luisteren. Nu Gwen, Stefanie en Eken. The sweet.

0: weet wat er speelt.
1: WGS-witgoed.nl. Witgoedkwaliteit met een beste prijs. Alle belangrijke witgoedmerken en soorten krijgen een tweede leven bij WGS-witgoed.nl. Met garantie en snelle levering bezorgen we gratis door heel Nederland. Welk apparaat gun jij een tweede leven? WGS-witgoed.nl. Groots in Twente. Handelsweg 9, Rijssen.
0: 9 uur.
2: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
4: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
3: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
5: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen. Of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
3: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wijper
0: en je
2: oren. Radio 350. 92.3 FM. Welkom bij een nieuw uur.
6: Ladies and gentlemen, this is the 200% Custer Show.

0: brak natuurlijk door met de plaat Hide You, deze Koshin. In 2000 kwam ze met deze, The Catch. En persoonlijk is dit wel mijn favoriet van haar, moet ik zeggen. Ik vind die beter dan Hide You. Ik weet niet hoe jij daarin zit.
1: Ja, deze vond ik beter,
0: hoor. Ja, vond ik ook. Hey, en we trapt af natuurlijk met Whitesnake en Here I Go Again. Welkom bij het uur nummer 2 van 200% Koster. Ja, en we zitten weer nokkie vol, ook dit uur.
1: Yes, dat klopt.
0: En we hebben natuurlijk altijd een item en dat item heet...
2: In welke stad was Frank dit weekend? In welke stad was Frank dit weekend? Kun jij het raden? Tip 1.
1: Ja, de stad groeide explosief door de 17e eeuwse ruimtelijke planning.
0: 1. Stad groeit...
1: Explosief.
0: Groeit. Explosief.
1: Door de 17e eeuwse ruimtelijke planning.
0: 17e eeuwse ruimtelijke planning. Ruimtelijke planning. Dan is het natuurlijk de vraag, waar zit het in verborgen? Nou, ik heb toch geen flauw benul waar je bent geweest, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Nee, nou, dat is goed.
0: Dus we hebben straks natuurlijk nog tip nummer 2 en tip nummer 3. Hey Frank, in uur nummer 1 hadden we natuurlijk al even verteld dat we battleden. Misschien moeten we dat ook nog even doen of wachten we dat voor het volgende?
1: Nee, mag je nu wel doen.
0: Ja, kunnen we even vertellen welke plaat mensen op kunnen stemmen.
3: Let's get ready to rumble!
2: The battle. Nummer 1. Nummer 2.
4: Ik stuur een tikje voor de tranen, voor de zwarte dagen die jij nooit hebt gehad.
2: En welke kies jij?
1: Ja, je kon kiezen uit de Eddie Money...
0: Take Me Home Tonight.
1: Take Me Home Tonight en Ruben, Annick en Roxanne Hazes. Tikkie voor de tranen.
0: Nou, geef jouw favoriete plaat door. Welke moet het winnen in de battle? Het gaat over geld, dus je mag kiezen. Ik ben zeer benieuwd. Is er al een tussenstandje of gaat het gelijk op?
1: Eddie Money, ik zeg niet wie die gekozen heeft, staat lichtelijk voor.
0: Nou, we gaan straks horen aan het einde van deze uitzending. Nu hoogste tijd om even te zingen.

0: Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe. En daarvoor hadden we natuurlijk Bebe Rexha samen met Faithless en The New Religion.
1: En dan gaan we naar Drachten, waar een moeder op zoek ging naar een papegaai van haar dochter. En uiteindelijk zelf gered moest worden. De vogel Mimi bleek hoog in de boom te zitten. Nadat ze ineens was verdwenen, de vrouw klom er toen zelf maar achteraan. Maar kwam daarna vast te zitten en kon niet meer naar beneden. Dus moest de brandweer komen opdraven. Dit keer niet alleen voor de papegaai, maar ook voor het baasje. Daarna ging de vrouw zelfs samen met de brandweer in een bakkie omhoog. Omdat de papegaai alleen op haar stem reageerde. En ja hoor, Mimi werd uiteindelijk gewoon veilig gevangen. Dus de eindstand van dit avontuur. 1 papegaai terug, 1 moeder terug en de brandweer een goed verhaal.
0: Nou inderdaad, bizar verhaal. Hey, en dan iets anders. We gaan even naar Nepal. Daar hebben we de Mount Everest. En dat was een Nepalese berggids die 6 dagen lang voor dood werd aangehouden. En toen gewoon weer op kwam duiken. Hallo, daar ben ik weer. De 52-jarige Dawa Sherpa overleefde daarboven op de berg zonder eten, water of extra zuurstof. Zelf zegt hij dat hij het redde door een stukje chocola uit zijn zak te eten en op ijs te kouwen. Hij was achtergebleven tussen kamp 3 en kamp 4 en werd pas dagen later teruggevonden. Ja, zijn familie was zelfs al begonnen met het rouwritueel, omdat iedereen dacht dat hij het niet had gered. Dus ja, de meeste mensen nemen chocola mee als snack onderweg en deze man die gebruikte het gewoon om er 6 dagen van in leven te blijven.
1: Een beetje Magnum, hè? Ja. Met ijs en chocola.
0: Maar heb je er wel eens over nagedacht, weet je? Die mensen die dan op zo'n Mount Everest klimmen, weet je wel? Je weet gewoon, daar gaan elk jaar een aantal mensen naartoe. Die redden het niet. Die weten gewoon, de kans bestaat, ik kom niet weer terug.
1: Ja, die zijn een beetje koek, koek.
0: Ja, maar ik snap dat dan niet, wat daar dan de fun van is. Jij wel?
1: Nou, weet je, als je bijvoorbeeld geen familie en vrienden hebt en zo, dat je denkt, ja, ik wil het leven toch een beetje opleuken. Ja, dan is het een goede oplossing. Maar als jij ook nog een gezin thuis hebt en dat soort zaken, dan denk ik, ja, is dat nou heel handig?
0: Nou, dan is het inderdaad wel heel bijzonder dat je dat doet. Ja, het zou mij niet trekken. Het is me sowieso veel te koud daar. Daar hou ik niet van. Dus, en ik heb hoogtevrees.
1: Trouwens, zometeen, volgens mij nu,
0: ja.
1: Ron van der Linden.
0: Oh, is Ron in de house?
1: Ja, en Ron, die sprak ik aan de telefoon. En in België en in Nederland zijn de laatste tijden ook door het slechte weer heel veel files. En hij zegt, ik wil daar eigenlijk een meditatie voor doen. Hij hoopt ook dat mensen dit opnemen en tapen zodra ze dan in de file staan, dat ze dit dus kunnen afspelen. Okay. Dat moet ik even bijzeggen. Ja. Ondertussen is hij naar de overkant gegaan.
0: Nou, ik zie inderdaad, hij heeft zijn matje weer bij zich. Hij zit klaar. Dus ik denk dat we Ron maar eens even bijhalen.
1: Nou, Ron.

0: Lekker Zen. Met Ron van der Linde.
1: Hallo, Ron van der Linde hier. John en Frank, alles goed met jullie?
2: Jazeker.
1: Beste luisteraar, staat je in de file? Amai, proficiat. Je doet mee aan een stilstaande groepsmeditatie met nummerplaten. Zet u rustig recht. Niet te stijf, hè. Je zijt geen verkeerspaal met stress. We beginnen. Adem in, ruik de auto voor u. Uw eigen ongeduld en dat koekje dat al 3 weken tussen de zetels ligt. Adem uit, laat alles los. Behalve uw rempedaal, want anders word je één met de bumper van Nancy uit Turnhout. Kijk naar die bumper voor u. Dat is geen vijand, dat is uw bumperboeddha. Hij leert uw geduld. En waarschijnlijk ook dat sommige mensen hun achteruit nooit wassen. Zeg zachtjes, ik ben kalm. Ik ben zen.
3: Ik ben zen.
1: Ik aanvaard dat de linker rijstrook ook maar een illusie is. Komt er iemand zonder pinker invoegen? Glimlach. Denk, allee vooruit, gij haastige garnaalkroket. Pakt gij maar mijn innerlijke ruimte. Adem in

0: file. Adem uit. Chill. Voel uw schouders zakken. Net als uw hoop toen je zag dat Waze zei nog 12 minuten vertraging. En loog. Voilà, je staat niet vast. Je bent gewoon traag onderweg naar innerlijke rust.
1: Wij zijn de reden dat je volumeknop overuren maakt.
2: Dit is 200% Costa.
3: Nou, garnaal kroketjes van me. Dan is het nu tijd om te springen.
4: Ja, weet je wat ik ook altijd mooi vind?
3: Nou.
4: Heb je aan de ene kant een file, krijg je automatisch aan de andere kant ook een file. En wat zie je dan?
3: Kijkers.
4: Ja, kijkers. Dat is toch bizar?
3: Maar ik moet wel zeggen, ik ben wel lekker zin. Ik heb weer een goede meditatie.
4: Ja, maar heb jij dan niet dat je in de file staat en dat je helemaal opgepakt bent?
3: Nee.
4: Nee?
3: Nee, ik ga gewoon over de vluchtstrook.

0: inderdaad, dat is hem. En het album waar hij vanaf komt heet ook Kom maar op.
1: Zo, hij heeft veel leuke platen hoor, Jeroen van der Boom.
0: Ja, Jeroen van der Boom, ik vind inderdaad zijn muziek wel leuk. Maar als hij dan
1: als
0: een programma
1: persoon,
0: presenteert...
1: Ja,
0: dan vind ik ze af en toe een beetje... Dat ik denk van,
1: het is ook altijd maar dat je denkt, laat ze maar lachen.
0: Ja, nou, ja, dat inderdaad.
1: Ja, maar ja, hij is een beetje arrogant.
2: In welke stad was Frank dit weekend? In welke stad was Frank dit weekend? Kun jij het raden? Tip 2.
1: Nou, ik begin eerst even met tip 2. De stad groeide explosief door de 17e eeuwse ruimtelijke planning. En de tweede, veel historische huizen zakken licht door hun fundering. Dus veel historische huizen zakken licht.
0: Ja. Dan is het een stad waar de huizen op palen zijn gebouwd. Denk ik. Op houten palen. Dat is dan de fundering en dan zakken ze. Ik denk dat ik een idee heb.
1: Nou, okay.
0: Zijn er ook films gemaakt?
1: Ja, 1 en 2.
0: Okay, dan denk ik dat ik al aardig weet welke kant ik op moet. En ze hebben een burgemeester, die is vrouwelijk. Femke?
1: Ja.
0: Ik zit aardig goed, hè? Ja,
1: zoveel van palen weet.
0: Ja, nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb me daarin verdiept, hè. Als ik ergens naar een stad ga, dan ga ik echt de historie door. En dan wil ik weten wat er gebeurd is.
1: Ik ben wel eens echt... Nee. Met school hebben we wel eens... waar ik werk, hebben we dan wel eens van die bedrijfsuitjes. De ene keer is een lasergame. De andere keer ga je iets... dan ga je op rare fietsen. Maar we hebben ook echt wel een keer in Deventer... kregen we een rondleiding geveltjes kijken.
0: Geveltjes kijken, ja.
1: Nou, en dat doen ze altijd aan het einde van het jaar.
0: Mm-hmm.
1: Nou, toen ik dat achter de rug had, toen dacht ik echt...
0: Ik ga wat anders met mijn leven doen.
1: Nee, ik heb wel 3 maanden vakantie verdiend. Ja, wat was dat saai.
0: Nou ja, weet je, in een stad als bijvoorbeeld Amsterdam... Ik zeg niet dat dat de plaats is. Daar kun je heel mooi geveltjes kijken.
1: Wat een sukkel ben jij.
0: Hey Frank Koster, ik ga even naar het weekend weerbericht kijken.
2: 200% Koster. Weerbericht.
0: Ja, de komende uren bewolking en periode met regen. Vanaf het weekend geleidelijk aan droger en na het weekend warmer. Zaterdag dan 55% kans op zon. 35% kans op neerslag. Een minimumtemperatuur van 13 graden. En een maximumtemperatuur van 18 graden. De wind komt uit het westen en heeft een kracht van 4. Zondag dan 65% kans op zon. 15% kans op neerslag. Een minimumtemperatuur van 12 graden. En 18 graden maximaal. Maandag, dinsdag dan nog even snel 19 en 23 graden Celsius.

0: Nederlands-Vlaamse klanken op de radio. Maxime en Emma Heesters. En dat hadden wij moeten zijn.
1: In welke stad was Frank dit weekend? In welke stad was Frank dit weekend? Kun jij het raden? Tip 3.
2: Nou, ik doe alleen tip 3. Water vormt er geen rand, maar een herhaaldelijk patroon in het centrum.
0: Nou, ik moet echt heel hard denken. Ik had tip 1 gehad. Toen dacht ik, nou, ik weet niet wat ik moet denken. Tip 2 bracht mij op het gedachte, het zou wel eens de hoofdstad van Nederland kunnen zijn. En tip 3 bevestigt dat. Dus ik denk dat jij afgelopen weekend naar het fantastische Amsterdam bent geweest.
2: Yes, dat klopt.
0: Was het leuk?
2: Ja.
0: Wat heb je daar gedaan?
2: Nou, een beetje eten, drinken, stappen, noem alles maar op.
0: Beetje bootje varen?
2: Nee, daar hou ik niet van. Daar
0: hou je niet van in de grachten?
2: Nee, ik hou daar niet van.
0: Je plas liever in de grachten.
2: Nou ja, maar jij bent echt van een bootje varen.
0: Ja, dat vind ik wel leuk. Maar dan wel zo'n bootje waar ook voldoende drank op aanwezig is. Maar dat is allemaal een beetje veranderd. Je mag in Amsterdam bijna niks meer. Ik ben de afgelopen jaar, vorig jaar ben ik er nog een keer geweest. Een avond stappen met de kameraden. En je mag gewoon nergens meer met bier lopen buiten.
2: Nee, maar dat vind ik wel een goede zaak.
0: Ja, dat weet ik wel. Maar dit is een beetje, weet je, we zijn de hoofdstad, maar we willen eigenlijk niet de hoofdstad zijn. Dat gevoel krijg je een beetje.
2: Ja, maar dat is Femke.
0: Ja, dat is Femke inderdaad. Nou ja, tot zover. Waar was Frank dit weekend? Volgende week weer ergens naartoe?
2: Nou, ik ga dit weekend wel even een gaatje maken, hoor.
0: Nou, ik ben zeer benieuwd. Dat horen we de volgende keer.
1: 200% kostig. Formule 1 update.
2: Ja, de FIA heeft nieuwe aanpassingen aan de F1 motorregels aangekondigd. Vanaf 2027 verandert de verhouding tussen verbrandingsmotoren en elektrische power. De spotstap TAF van de veelbesproken 50-50 verdeling. In 2027 wordt er gemikt op 58-42, gevolgd door 60-40 in 2028. Ook de brandstoftoevoer naar de verbrandingsmotor wordt verhoogd. Ja, ze moeten nog wel even goed worden gekeurd, maar dat gebeurt op 23 juni. Maar we gaan weer ouderwets meer benzine knallen.
0: Kijk, dat klinkt goed. En aankomend weekend is het bijzonder voor Kimi Antonelli, want hij kan opnieuw geschiedenis schrijven. De Mercedes-coureur aast in Barcelona namelijk op zijn 6e overwinning op rij. Daarmee zou hij zelfs het totaal aantal zegens van teamgenoot George Russell evenaren. Antonelli staat inmiddels 66 punten voor op Lewis Hamilton. Ook Russell kijkt al tegen een achterstand van 68 punten aan. Mercedes heeft tot nu toe alle races van 2026 gewonnen. Barcelona wordt daardoor een nieuwe test voor Antonelli's dominante vorm. Ja, we gaan het zien.
2: Racing Bulls rijdt dit weekend met een speciale livery in Barcelona. Het ontwerp is geïnspireerd op de voetbalcultuur. De actie sluit aan bij de start van het WK voetbal op 11 juni. Ook de stad Barcelona en haar liefde voor voetbal spelen mee in het ontwerp. De V-Carb 03 krijgt onder meer voetbalachtige details en speciale kleuren. Het team noemt dat deze actie een mix van sport, cultuur en creativiteit. En daarmee krijgt het Barcelona weekend ook buiten de baan nog extra aandacht voor de Racing Bulls.
0: Kijk, en de eerste vrije training in Barcelona krijgt veel jonge gezichten. En meerdere teams gebruiken het weekend om aan hun rookie-verplichting te voldoen. Leonardo Fornarelli rijdt in de McLaren in plaats van Lando Norris. En Mercedes laat Frederik Vesti rijden voor Kimi Antonelli. Ja, en Dino Bekanovic stapt bij Ferrari in de auto van Lewis Hamilton. Ja, dat heeft natuurlijk te maken. Teams hebben een verplichting om af en toe nieuwe rijders, dus jonge rijders, een rondje te laten rijden, zodat ze alvast een beetje kunnen wennen als ze ooit in de Formule 1 komen.
2: Nou, en bij Red Bull had je dat nog wel. Daar stapt in Ayumu Iwasa in de auto van natuurlijk niet Max Verstappen, maar van die andere.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nee, had ik niet gehoord. Dus,
2: ja, die stapt in, dus dat is okay. Ben ik ook erg benieuwd naar, want dat komt uit het eigen opleidingsteam.
0: Nou, we gaan het zien. En hoe laat moet ik voor de buis zitten?
2: Nou, ik heb hier nog wat informatie over het circuit de Barcelona de Catalunya. Het circuit staat sinds 1991 op de F1-kalender en is bekend als een echte testbaan. Snelle bochten, lange rechte stukken en veel nadruk op balans, banden en aerodynamica. De baan is 4,6 kilometer lang. De race gaat over 66 ronden en dat is zo goed voor 307 kilometer. Inhalen is traditioneel lastig. Vrijdag 2:30 tot 3:30, eerste vrije training. De tweede vrije training vrijdag van 5 tot 6. Zaterdag van 00:30 tot 01:30 de derde vrije training. De kwalificatie zaterdag van 4 tot 5. En zondag voor de buis van 5 tot 7. Want dan is de race.
0: Oké, en heb je jouw top 3?
2: Ik ga zeggen Antonelli. Verstappen Hamilton.
0: Dus dat is jouw 1, 2, 3.
2: Yes. Jij?
0: Nou, ik had inderdaad eigenlijk ook wel Antonelli op 1. Mm-hmm. Hamilton op 2. Verstappen op 3.
2: Oh, Hamilton boven Verstappen?
0: Ja.
2: Nou, ja, dat is ook, die is wel lekker bezig, hè?
0: Ja, die doet het
2: vooral
0: goed.
2: Vooral naast de baan.
0: Ja. Hey, over lekker bezig gesproken. Deze week hebben we natuurlijk een studiootje opgezocht.
2: Nou, niet deze week. John, we zijn er al een hele tijd mee bezig.
0: Dan moet ja, je niet echt, doen over... echt heel lang.
2: Nou, jij had 3 weken geleden heb je de tekst geschreven. Nou, toen moest ik nog allemaal arrangementen eronder maken.
0: Mm-hmm.
2: En toen zover was, jij denkt dat het heel makkelijk is. Ik denk dat... jij had een hele goede tekst, maar om het dan pakkend te maken... Want je had allemaal teksten een beetje uit volgens mij vorige platen gepakt als ik het zo las. Maar we hebben dat in elkaar gefabriceerd. En toen ja, zijn we naar de bunker gegaan en toen hebben we het ingezongen. En ja, dit is dan onze WK-hit. 200% Koster.
0: Ja, en hij heet We gaan voor goud.
2: Hup, hup.

Chicago!

De WK-hit van 200% Koster. We zijn er weer bij en we gaan voor goud. Ja, en zondagavond moeten ze om 10 uur. Niet te stoppen.

0: Ja, en we hebben natuurlijk de Battle Frank die nog uitgevochten moet worden. Twee platen in het kader van Money.
1: Ja, Eddie Money, Take Me Home Tonight en Ruben Hanik en Roxanne tikkie voor de tranen.
0: Nou, jij hebt geteld. Welke plaat is het geworden vandaag?
1: Eddie Money en Take Me Home Tonight.
0: En daarmee komen we op 6-4. Lekker hoor.

0: huis. Dat wordt de volgende hit. 200% kost er. Neem me mee naar huis.
1: Ja, zou je dat wel doen?
0: Nou, dat weet ik niet.
1: Oh, weet je wat dit betekent, John?
0: Nou, dat we bijna aan het einde van dit radioprogramma zijn.
1: Weekend!
0: Nou, wat ga je dit weekend allemaal doen?
1: Nou, ik ga natuurlijk even wat leuks met de boys doen.
0: Ja?
1: Ja, die hebben van mij een nieuwe fietsen gekregen, dus...
0: Oh, ga je fietsen?
1: Ik ga met de een kan heel goed fietsen, de andere nog niet.
0: Mm-hmm.
1: Dus die heeft van mij een helmpje gekregen. Ook wat je met skateboarden om had. Ik heb helemaal een schuld voor hem gekocht. Dat wou hij graag.
0: Oké, nou.
1: En dan ga ik hem leren fietsen.
0: Nou, dat is heel goed. Dat is leuk. Ik hoop dat je...
1: En daarna is het weekend voetbal, Formule 1, drugs, drank.
0: Echt een mannenweekend dus.
1: Lekker. Gewoon de hele dag in je pyjama zitten.
0: Dat is helemaal goed.
1: Wat ga jij doen?
0: Ik heb nog niet zo heel veel. Ik wil in elk geval voetbal gaan kijken inderdaad. Ik heb nog... ik heb nog wat dingetjes die ik om me rond het huis moet doen. Even wat dingetjes opruimen. Een beetje aan kant maken, zoals ze dat zo mooi zeggen. Dus voor de rest gewoon lekker genieten.
1: Heb je geen tuinman?
0: Nee, die
1: wat jij hier verdient, John. Kom.
0: Nee, de tuinman kan
1: jij,
0: dit niet.
1: Jij bent gierig.
0: Ja. Nou, dat zal dat zijn. Nee, maar ik heb geen tuinman.
1: Nee?
0: Nee, nog niet.
1: Moeten we even een oproepje doen?
0: Nou, ik heb kunstgras, dus dat hoef je niet te maaien. Ik heb tegels, die hoef je niet te poetsen. Dus nee, ik heb er ook niet zo heel veel werk aan. Ik ben wel sinds kort begonnen met bloemen. Dat had ik eerst niet, want dat ging bij mij allemaal dood. Maar ik probeer ze nu echt in leven te houden. En dat gaat aardig.
1: Maar zet je dan ook een wekker op je telefoon? Dat je denkt van water.
0: Nee, ik zou heel eerlijk zeggen, ik heb een border. Dus daar heeft de afgelopen dagen redelijk wat regen in gezeten. Ik heb alleen wat plantjes die ik af en toe even een beetje moet bewateren. En,
1: praat je ook tegen de bloemen zo van, jongens, nee, jullie kunnen
0: nee,
1: het?
0: Nee. Als ik zo ver ben, dan moet je even bellen. Want dan moet er echt wat gebeuren. Daar
1: pilletjes in?
0: Ja, nee.
1: Nou, lekker.
0: Ja, dus gewoon eigenlijk gewoon een weekend zoals een weekend moet zijn. Niet te veel op het programma. Ik moet morgenmiddag nog even met mijn dochter naar de tandarts.
1: Oh, ik moet ook naar de tandarts. Ik ben zo bang. Ik moet om 4:00.
0: Oh.
1: Jij dan?
0: Wij moeten daarvoor. Dus ik zal wel even flink opjutten.
1: Nee, moet je niet doen. Ik ben echt... Ik ben zo bang. Dat is echt mijn grootste nachtmerrie, die man. Echt. Zij zal lief zijn.
0: Ja,
1: en weet je wat het is? Ik heb al 3 keer afgezegd.
0: Ja, maar... Wat is het probleem dan?
1: Gewoon als ik daar al binnenloop, dan zweet ik. En dan sta ik tussen soort 2 rivieren onder mijn oksels. Ik ben daar zo bang voor.
0: Hmm.
1: Ik ben toen ik 27 was, heb ik de ziekte van 5 gekregen. En toen had ik mijn weerstand minder.
0: Mm-hmm.
1: En toen had ik in 1 keer in 3 maanden tijd had ik 4 zenuwbehandelingen.
0: Ja.
1: Ik zit nog steeds te denken aan therapie daarvoor. Weet je, een soort PTSD.
0: Nou, je kunt je er inderdaad aan laten helpen.
1: Nou... EMDR-therapie. Dan, dan pak je dat beeld en dan kunnen ze dat weghalen. Maar ik vind het echt... je weet, laatst moest ik allemaal dingen weg laten snijden. Nee, zeker niet te stoppen. Maar laatst moest ik ook naar de huisarts. En die moest snijden en dat soort dingen prikken en doen. Prima, weet je. Ik heb me liever echt dat je me 9 naalden gewoon overal willekeurig insteekt. Dan dat die gozer... Want wij doen ook altijd die hygiënecare, hè?
0: Ja.
1: En dan gaat hij met zo'n... met dat ding tussen je tanden. En hij vindt... En weet je wat het ook is? Hij irriteert zich aan mijn bangigheid. Dat zie ik. En dan doe ik af en toe de mond dicht. En dan pakt hij me... dan pakt hij mijn kin vast.
0: Mm-hmm.
1: En dan zegt hij... Opa, hoor. En dan echt heel strabant.
0: Ja, dit is echt wel een beetje een slagertje.
1: Ja, het is de bil.
0: Nou, Frank Koster, ik had eigenlijk nog 1 plaat willen draaien. Maar om dat nog voor een kleine 15 seconden te doen, heeft niet zoveel zin. Ik zou zeggen, geniet van je weekend. Heel veel succes bij de tandarts.
1: Ja,
0: ik ga voor je duimen.
1: Ja, dat doe ik ook. En ik zou zeggen, volgende week, dezelfde tijd, dezelfde zender. Houdoe!
0: Tabby.
2: 10:00. Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
3: En je weet wat er speelt.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesterlanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
5: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
4: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
3: En je weet wat er speelt.

0: Goedenavond luisteraars, weet u welkom bij Jazz at Night, het jazzprogramma van uw lokale omroep. Mijn naam is Reijer Dorrestein en samen met u hoop ik ook vanavond weer van een uurtje fijne jazzmuziek te gaan genieten. En vanavond komt die jazzmuziek van het album What's New van J.J. Johnson. Een opname van het concert dat trombonist J.J. Johnson samen met Tommy Flanagan op piano, Bobby Jasper, tenor sax en fluit, Wilbur Little, bas en Elvin Jones, drums, gaf in het Concertgebouw in Amsterdam op 17 augustus 1957 op zijn eerste tournee door Europa. Omdat J.J. de meeste nummers zelf aan dan wel afkondigt, houd ik me verder stil en vertel u alleen dat we beginnen met een compositie van Charlie Parker, Billy's Bounce.
1: J.J. Johnson.

More flute. Wow.

Met de bekende klanken van Little Darling, uitgevoerd door Count Basie en zijn orkest, zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering van Jazz at Night. Waarin het album van What's New van J.J. Johnson, een opname van het concert in het Concertgebouw in Amsterdam op 17 augustus 1957, centraal stond. Ik hoop dat u ervan genoten heeft en dat u er volgende week weer bij bent. Tot slot nog een citaat van J.J. Johnson. Jazz is restless. It won't stay put and it will never. Voor nu of straks wens ik u wel te rusten en voor morgen gezond weer op. Dag.

0: 11 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Welkom bij Radio 350. Als er iets gebeurt in de gemeente Rijsseholte, hoor je dat hier als eerste. Radio 350.
0: En je weet wat er speelt.

leven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: 12 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.
1: 92.3 FM.
3: I haven't ever really found a place that I call home.

0: is Radio 350.
1: Je hoort ons van Holterbroek tot aan Lichtenberg. Voor iedereen in Rijse Holte. Dit is Radio
0: 350.

0: 1 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloop-evenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hittebroerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij verwennen je oren.
0: Radio 350.

0: 2 uur.
1: Dit is Radio 350. Met het actuele nieuws.
0: En je weet wat er speelt.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne